Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 10:45 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Temmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven. Samen met een liveband. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

De minsten in de straat zijn niet meer dezelfde minsten als de minsten uit mijn vorig leven. Ik heb mijn biezen moeten pakken van binnen veranderd en verhuisd naar de andere kant. Van het land. Van kop tot teen, ondersteboven. Van het wegje dat mijn pad is geworden. Ja, ik heb het geprobeerd, het is sterker dan mij, maar mijn jeugd begon.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Vrijdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

Jan-Jaap van der Wal komt met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati naar de Grote Post op woensdagavond 18 november. Tickets kosten €29 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

de golf de baarden wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
3: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijns in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
2: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crash uitbaat.
4: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers die kunnen die functie uitoefenen. Warme, professionele mensen met de juiste diploma's, hè, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is, bijvoorbeeld.
2: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzin hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noord.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Noordzee.
5: Iedereen luistert.
6: Hey!

Belpop Bonanza XXX met Jan Delvaux en DJ Bowie Ewing komt op donderdagavond 29 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €24.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Azata.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
2: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
4: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paten maakt. En de kroketten verkopen wij hier.

0: En jullie draaien die kroketten zelf?
1: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen, zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
0: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
1: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
1: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee, we doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
0: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
1: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
0: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
1: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

Karen Northshield bevond zich op 22 maart 2016 in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, vlakbij de eerste bom die ontplofte. Ze overleefde de aanslag op wonderbaarlijke wijze. Ze komt bij Kiwanis Oostende Noordzee VZW een lezing geven en brengt een heel krachtig en inspirerend verhaal over veerkracht, doorzettingsvermogen en hoop. Over hoe je na het ondenkbare opnieuw perspectief vindt. De lezing vindt plaats in Kinepolis Oostende op vrijdagavond 11 december om 8 uur. Tickets aan €45, receptie nadien inbegrepen, zijn er uitsluitend via kiwanis-tickets.be.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Noordzee. Iedereen luistert.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
2: Ik ben David Nasus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.

past. Zeg pa, hier binnen is het veilig. Ik leer Frans en Engels van het zest. Als speel, programmeren en beleggen. We kan je nog meer gewenst. Geen zinnen, dus verbrand.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose. En om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu de tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
3: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 20:30.
4: Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
3: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
2: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
2: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
5: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
2: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep, de politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Nieuws en info.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.

0: officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Nieuwsen Info.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zou toch haarneke kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hé?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hé. Ja. Hou me ze zeer weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27, 27.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
7: Radio. Nieuws en info aan de kust.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.

0: Sportkurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurszaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurszaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurszaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurszaaloostende.be.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurszaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
7: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
8: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
9: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
10: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Bruno.
13: Say, what's up, fellas?
12: Hanging out down.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Vanavond speelt Kortrijk Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Ja, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.

Tot zover deze nieuws en informatie op dinsdagmorgen. Zometeen om 9 uur is er het regionieuws. Straks om 9:15 Peter Maanhout en om 9:15 het Oostends dialect met Rolande Snerk. Vandaag het woord woornotig. Fijne morgen.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: De beste profeet over de toekomst is het verleden. Mohozach.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
3: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te wuiven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
2: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. Ze werken daarom vaker met dynamische tarieven. Die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij veel zon bij 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etlegemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Woornotig is een Oostends dialectwoord. Wat dat precies betekent, dat vragen wij aan Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Het is een raar woord, Roland. Woornotig?
1: Ja, het klinkt onbegrijpelijk. En ik wil het nog eens hebben over een merkwaardig staaltje van volksetymologie in ons dialect. Reservedelen aan boord, voorwerpen en tuig in voorraad meegenomen tot vervanging van gelijkaardigen die kunnen beschadigd of verloren gegaan zijn, noemt men in het Nederlands waarloos tuig. Waarloos tuig. Welnu, in het Oostends is dit geworden tot woornoodtuig. Tuig dat men meegeeft voor waar het nodig is. Men moest er maar aan denken, woornoodtuig. Ik vind het een veel mooier woord dan reservedeel of wisselstuk. Onze Oostense schrijver van werkjes over de visserij, Blij, schreef een kleine 100 jaar geleden al: te Oostende zegt men zowel waarnood als waarloos tuig. Weer eens moet ik doen opmerken dat deze oerdegelijke woorden thans verloren gaan ten voordele van het internationale woord reserve, reserveonderdeel en dan ook het andere wisselstukken. Zo'n ander, nu verdwenen woord is dat ter aanduiding van mogelijk overschot van apparaten of tuig aan boord. De bleven. Met andere woorden, wat overbleef. Ik heb dit ook gevonden in de rekening van Oostende van 1576. De bleven van de naparijen.

0: tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Sportkurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurszaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurszaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurszaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurszaaloostende.be.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurszaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: De Grote Post brengt binnenkort 2 bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be in samenwerking met Toerisme Oostende.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
8: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
9: Dit is Radio Noordzee. Radio
10: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, Oostende kreeg ooit het bezoek van Victor Hugo.
2: Ja, en hij bracht van zijn bezoek hier in Oostende en eigenlijk van Frans-Vlaanderen en Belgisch-Vlaanderen ongeveer in de periode 1837 bracht hij verslag uit aan zijn vrouw. En er zijn een paar mooie passages bekend gebleven. Zo vertelt hij dat het, omdat het mooi weer was, dat hij tegen het middaguur naar de zeedijk gaat en merkt dat er inderdaad gebaad wordt. En uniek voor Europa was toen dat mannen en vrouwen gemengd baden. De mannen zijn in onderbroek en de vrouwen in een soort badjas. Maar die badjas, vertelt hij in een verslag, was maar een eenvoudig hemdje van een zeer lichte soort linnen dat tot op de enkels afging van de vrouw. Maar natuurlijk, eenmaal dat die nat was, sterk aan de huid bleef kleven, zodat de vrouwelijke vormen erg geprononceerd naar voren kwamen. En zo vertelt hij dat hij gefixeerd was door een jonge vrouw, die op die wijze erg mooi was, zo vertelt hij. Te mooi wel misschien. En af en toe was ze net als een van die antieke beelden met een tunica en kleine plooitjes.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: en veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het toch.
1: Kom eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
5: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom vier dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
6: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
8: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
9: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
10: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: lapperen met moustache.
1: Dat is hier een vaste bezoeker van het gemeentehuis. En je komt op het gemeentehuis en zat er een hele bende volk met een hapje in de rand en een teusje. Oh, zijn, is er wat te doen, zijn het een meis? Het is het jubileum van meneer De Vries, de Nolander, dat we zeggen. Ja, omdat hier 25 jaar werd, was dat toch zeggen, verleden weken? Ja, je hebt toch al gevierd? Ja, maar zijn ze nu vieren met dat 25 jaar met zesde potloodje geschreven net.
0: Lopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Een hele goede middag.

In Bredene kunnen inwoners terecht voor bloedinzamelingen van Rode Kruis Bredene. In het gemeenschapscentrum Hubert Beuzelink aan de Prinses Elisabethlaan 47 worden op verschillende momenten bloedinzamelingen georganiseerd. Wie bloed wil geven in Bredene kan via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen steeds de actuele momenten raadplegen en ook een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
6: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
8: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Rode Kruis Oostende organiseert op maandag 19 oktober een nieuwe bloedinzameling in OC Schaperijen. Vanaf 6 uur kunnen inwoners terecht om bloed te doneren. Wie bloed wil geven, kan een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

plaats voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn 2 verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
3: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij, die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW, met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
2: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
4: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. 1 dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Kursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
8: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
9: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
10: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 20:30.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. Die bewoners beslissen om actie te ondernemen, om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staffersluiscentrum in Bredene, van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via staffersluis-centrum.be.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag een nummer dat geschreven werd door een Oostendenaar. De zangeres is Monique Hadijne uit het Kortrijkse. Ze is beter bekend als Monique Monsara en neemt midden jaren 80 een aantal singles op. Voor het nummer Money Money klopt ze aan bij een Oostendenaar, Jean Hillebrand. Hij is muzikant in café The Sound of Music in de Kapucijnenstraat en speelt verschillende instrumenten, waaronder ook het Hammondorgel. En daarop is hij ook tijdens dit nummer van Monique Monsara te horen. Hier is Money Money.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
5: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via opticcasteur.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: WhatsApp Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
6: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
5: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
6: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: het Waddendeur, het Meesterneuze, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
0: Ik heb mijn heel mijn leven krom en

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

bergen, van jong op de grond. Van op de kassen tot van achter in mijn hoofd. Overal slingert er wel iets rond. Soms is het een beetje gladder en kunt niet pakken. Of zo ligt het dat weggooit met de wind. Soms bluft het lange platen en verdwijnt het zelfs niet als de zonne schijnt.

mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We begon toch een keer met een kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè?
3: Ik zeg het.
4: Kom eens heren, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?

0: Gebeurt er nu verder?
1: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
1: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.

Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.

0: nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
3: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voerende verhoren niet te verstoren.
2: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leijse hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. Die lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug. Heel wat andere mensen bleven er in tenten kampen. Maar die werden nu ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. En vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe ze zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
6: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rhône

0: Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
3: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
1: Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.
5: Iedereen luistert.

Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Kurzaal Oostende, heropend op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben je dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
8: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
9: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
10: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
1: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis. Een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Iedereen luistert.

Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.

0: Woornotig is een Oostends dialectwoord. Wat dat precies betekent, dat vragen wij aan Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Het is een raar woord, Roland. Woornotig?
1: Ja, het klinkt onbegrijpelijk. En ik wil het nog eens hebben over een merkwaardig staaltje van volksetymologie in ons dialect. Reservedelen aan boord, voorwerpen en tuig in voorraad meegenomen tot vervanging van gelijkaardigen die kunnen beschadigd of verloren gegaan zijn, noemt men in het Nederlands waarloos tuig. Waarloos tuig. Wel nu, in het Oostends is dit geworden tot woornoodtuig. Tuig dat men meegeeft voor waar het nodig is. Men moest er maar aan denken, woornoodtuig. Ik vind het een veel mooier woord dan reservedeel of wisselstuk. Onze Oostendse schrijver van werkjes over de visserij, Blij, schreef een kleine 100 jaar geleden al: te Oostende zegt men zowel waarnood als waarloos tuig. Weer eens moet ik doen opmerken dat deze oerdegelijke woorden thans verloren gaan ten voordele van het internationale woord reserve, reserveonderdeel en dan ook het andere wisselstukken. Zo'n ander, nu verdwenen woord, is dat ter aanduiding van mogelijk overschot van apparaten of tuig aan boord. De bleven. Met andere woorden, wat overbleef. Ik heb dit ook gevonden in de rekening van Oostende van 1576. De bleven van de naparijen.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via opticastor.be.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot half 5. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özgünes.
3: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
2: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
4: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
2: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn meer dan 40.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De politie pakte opnieuw enkele ruilschoppers op. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. Gas was in Europa al 4 jaar niet meer zo duur als nu. Alleen al deze maand is gas 18% duurder geworden. Dat komt door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is het ook onzeker of we deze winter genoeg gas gaan hebben om iedereen te verwarmen. Volgende week wordt het al een pak kouder in verschillende delen in Europa en dat jaagt de prijzen nog meer de hoogte in. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden en vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, Oostende kreeg ooit het bezoek van Victor Hugo.
2: Ja, en hij bracht van zijn bezoek hier in Oostende en eigenlijk van Frans-Vlaanderen en Belgisch-Vlaanderen ongeveer in de periode 1837 bracht hij verslag uit aan zijn vrouw. En er zijn een paar mooie passages bekend gebleven. Zo vertelt hij dat het, omdat het mooi weer was, dat hij tegen het middaguur naar de zeedijk gaat en merkt dat er inderdaad gebaad wordt. En uniek voor Europa was toen dat mannen en vrouwen gemengd baden. De mannen zijn in onderbroek en de vrouwen in een soort badjas. Maar die badjas, vertelt hij in een verslag, was maar een eenvoudig hemdje van een zeer lichte soort linnen dat tot op de enkels afging van de vrouw. Maar natuurlijk, eenmaal dat die nat was, sterk aan de huid bleef kleven, zodat de vrouwelijke vormen erg geprononceerd naar voren kwamen. En zo vertelt hij dat hij gefixeerd was door een jonge vrouw, die op die wijze erg mooi was, zo vertelt hij. Te mooi wel misschien. En af en toe was ze net als een van die antieke beelden met een tunica en kleine plooitjes.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Aan de kust, Radio Noordzee.

מדובר את היקום. Dad.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Cursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Houd je vast, ontgroene van het gras.

tafel. Radio Noordzee. Altijd aan is de nieuwe comedyvoorstelling van Pieter Verelst. Hij komt ermee naar de Grote Post op vrijdagavond 11 december. Tickets kosten €20 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer Regio Nieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag een nummer dat geschreven werd door een Oostendenaar. De zangeres is Monique Hadijne uit het Kortrijkse. Ze is beter bekend als Monique Montserrat en neemt midden jaren 80 een aantal singles op. Voor het nummer Money Money klopt ze aan bij een Oostendenaar, Jean Hillebrand. Hij is muzikant in café The Sound of Music in de Kapucijnenstraat en speelt verschillende instrumenten, waaronder ook het Hammondorgel. En daarop is hij ook tijdens dit nummer van Monique Montserrat te horen. Hier is Money Money.

hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

achterdeur is altijd los, dus als je je bedenkt. Aha. Op jouw vertier, op

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Thomas Smit komt met de try-out van zijn nieuwe show, Typisch Thomas, naar Vayamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-koppelteken-ostende.be.

Confession of the Great.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheere, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

En het sap is nog maar begonnen. En daar is dus front weer op hun telefoon. Die lieven zijn alweer aan het zaan. Ze weten echt niet wat ik verzin. Wat dat knopje juist de stoot van of aan on. Ik heb toen het zei, kijk naar de min. Dat ik dat heel eenvoudig vind. En moest een liefje toch die rust een beetje hun. Dat

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en De Leize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. De Leize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van De Leize.
3: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
2: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuuroostende.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
6: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuuroostende.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
1: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter, maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
3: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzinnen hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

Kunstenares Jos-Jan van Houten leidt je rond op zaterdag 21 november om 2:30 in haar atelier in de catacomben van de Heilig Hartkerk met korte toelichting over de omgeving door Dirk Beirens. Verzamelen aan de achterkant van de Heilig Hartkerk, ingang via de Schilderstraat. Inschrijven voor deze gratis activiteit tegen zaterdag 14 november via mail naar josjan.vanhouten@telenet.be. Ik zag Turken.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
3: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
2: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nochtans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

Zaterdag 17 oktober om 8 uur geven de Melody Makers hun jaarlijks concert in de Grote Post te Oostende om 8 uur. Tickets voor het concert kosten 12,5 euro.

0: spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af, zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die het bespreekt.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt.